schietsen. Er wordt persoonlijk zocht, maar alles ga je niet meer. Lees je fietsen, amiraal, ik mag...